0: Estéreo Sul, música em sua vida.
1: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itaipa, Minas, Brazilië. Estéreo Sul, muziek.

0: Rádio Estéreo Sul de Itajubá, Minas Gerais.
1: 15 horas e 45 minutos.
2: Je bent aangemeld Radio Estéreo Sul, het passeren van de stad Itajubá, Minas, Brazilië. Estéreo Sul Muziek.